0: je peux ça. Et tu te dis déjà, probabilité d'avoir fumé, tu as peut-être chica, tu es une et je suis dans 30%. Et que ma quête. Wabnut chapter na jobte dode mastenchkan mastan uskatchkan enu jigat te do jigat ne u jigat na tamo jigat chmoni da na tawi da no jigat chmot kenet stecha plu intermittente mac wi da no yat ji lu da ta no da twi da hu da wasone pskav mang no da noa Gune naska chukut manji higa daga taan maji na nungwe me masite chikan nashtan cha mokishpan yame si honu cha natam mokishpan chamunga popona sando ochusan chamunga pabadan cha gune eh nagatu de chishuk kya haga Dis je ze schapte ben ja, schapte ningen door mon Bernard Hervieux ne dit dat de segodamt. Ze zie wie de madak het ten dag on het tegen die gang gemak ke ten dag on het de het ne nun kana het le forum national vérité réconciliation. Schapte ningen door mon quoi Bernard.
1: Quoi Muriel je pour ratten pour atori lut kan te toat
0: sou. Ik Bernard dane spnin.
1: Nummer bel Muriel a pocho mal jihad mas tmi khoz blona na chi okay fast chim mal jihad de uta khita yu sta khit mas ta wat ke te bene un jis chamu Muriel a vi ta ke te la pe un che te ubi una puisi una puci de makka khun un baza ni rohu nasi ta ke te u te vil de de gutteu et imitan et chicoutimi.
0: Et que d'aurit, d'aujourd'hui, mon âne, qui est en d'aouet, qui est en scudo engine, ou d'aurit, d'aouet, c'est une vie de scoum de nanibana?
1: Eh, gonne, c'est gâte pas de l'donne, on t'astagne, ou tu m'aimes l'an, ou tu m'aimes l'an, ou tu l'an, ou tu m'aimes l'an, ou tu m'aimes l'an, ou d'aouit, t'amis l'an, ou tu l'an, Tetapi temu jenis itu jenis yang hamar nuce cium temu jenis kat rumah tu nelo kak buat netu melu cecitu takalat. Tetapi buat agni benus mahu Daniel Rosdun itu mewah demikian nol cecit naskomaran. Mak cecit mutadu nuti muna cipas nagi mulu. Nelo iya itu nagi itu tapi jenis anun boleh. Et l'Université du Québec à Chicoutimi, nous, Mr. Mikhut, the blues by Gina, and when they catch what my gun would care when they took what tell the loy tells the road that she took the go. Behind the lay loose still in the hand, they check what my antonin and was set to sneak shooting it out. May I'm such what my gun would lay down the gat away one Mikhut Naganone, Kaye Nagate Rogam's true unrate to a hit Nengat's been hurt. Que magne les salles de cours, on va dire, ne gâte, non. Bon, il te m'a dit, tu dis, mi chut, ne roque, ha, les lustéo. N'a qu'on est là, chut, ma gâne, ou tout, il te m'a dit, n'est pas, on n'est pas capté, Muriel. Ce me l'a gni, he benjen, gai, ne gâte, a gâne, t'en dis, tot tema. Il l'a gâte, ou toi. N'est-ce, ce m'est dit les chen, ce m'est dit les chen, ce m'est dit les chen, ce m'est dit les chen, ce m'est dit les chen, 我为什么在农村干的啊？那本身的话，伢们味道啊，那为什么好啊？人家北方的味道，但你胡说。伢们这一伢们弄的这些，这边这个么，都得路干出的嘛，跟还蛮多可能的，我弄那路也胡说的，还我。你那是真的路干多，那这是怎么打的呢？你看这个，你看这个。Hij deed 7, hij was directeur, hij had 7. Hij was niet maar goed bakken, dat was maar zo. Hij was niet alleen tot het moment, maar hij had een prins, hij had Daniel Rostow, hij had dat. Hij had een zin gaan hier aan de universiteit, hij had dat, hij had niet alleen dat hij wist dat ze maar dat hij had. Hij had dat hij had verheemd, dat hij had dat. Hij had dat hij had dat hij had. Maar ik heb het niet gedaan, want ik heb het niet gedaan, maar ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan, de universiteit, maar ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan, ik heb het niet gedaan. Maar ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan, ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan, ik heb het niet gedaan. Maar dat goed, en aan het waren toch. Geen me wel te moeten, die gaat dat niet getoet. Me wel te moeten, zijn gaat toch net logisch pegen met haar met logisch zijn. Mijn protesten loodsch zijn getoet. Zijn gaat toch net dat. Maar stem me wel daar, want hij hoort ze maar even aan het. Hij ben niet toen lid. Hij zat er niet meer in. Me wel daar, want hij valt. Oké, we daar bezet daarom. Dat is dat goed en dan te doden zijn. Gaan we gaan maken het, niet getoet. Gaat goed maar gaan doen, maar we daar nu zijn. We weten er nu niet in. De Universiteit van Canada is niet gaan doen. Nu moeten we Canada zitten, dan de universiteit. En we hebben wat ik dan deze uitmaak naar nu. Ze gaat goed maar gaan doen. De universiteit bij zijn hem stroeien naar nu. Ze uten de gemelo. Uitje mooi naar noten, hoe meek je goed mooi naar noten, en la verite, reconciliation, waarom stoor je daar nog aan? We hebben maar een hoedje lood, we hebben maar een hoedje, dat is goed maar ze. Geen zin, dat is goed maar een het. We zijn tot, die lood, ik was net goed, we zijn tot, dat we lood. Moet niet pezen aan de mest, dat begrijp ik het. Hoe mooi lood, goed, we zijn tot. Eutje mooi met toch, en ik ga naar bedoeld het zo'n wat. En dat wel weet het wat in de. Maar nu op morgen, kijk hoe. Nu op morgen, de foto mooi met toch. Grote bloed, wat had, wat zit goed in de. Wat in de, hij die was soms in de stad, maar zin, directrice adjoint de service pedagogique, die het zo'n wat. Wat had, maar lieutenant, nee, hij toont zich toch. Ha, niet leuk. De zetende. Waar we de moeite hebben, de protocol d'entente. Ik ga de grote man in. Les protocoles de recherche. Ik ga dan doen het zetten. We zijn door naar een open te petten. Dat muren. De was net ook zeer het. Ze zien kon het ooit loopt. Ze zien aan het doel. Hoe melo magazi tot rode zono queste teto que gatta beta chmina. E ogni ragazza il luta yat. U te piego mi tiende wahat. E ogni sago ni zende ke up me. A vu ho mi lagan di coxe se di to cari lucid. E ga na hagmelo. E huevo sta lillo. E uno ninja la rochasca tutto quen. Kan aan de zelde, als goed maar die was het illo, en je leert, maar dan moet je wel eens wat zien. Toen was nu de illusie te zien aan de zelde. Ik heb nu een pedota, toen was nu een zin, als goed maar een hert, het is goed maar die dan aan de zelde, wat dan een heel nieuw aan het, en wanneer je kweb en cello, en ga je wel weer te moeten, kan je aan de. Ja, we zijn een conseil de banda. We zijn toch wel nodig, want je gaat niet op een wie loge, maar na die moord ook weet je me ook, dat is die stad ook, wist het, dat is ook daar nodig. canta de ta cuando na minat mucha mud no modo di mollo questa tawat e una e da una no do da fin zengana zengana ante tu ho mi ne scuni la e di vaso de wa hat ma lietina ji sa ga pu ci tu te ne lu cox se sta ci ci mucham to khak de lu sit se ji in je khwa di lu se ji go wa smart ma ci na hom ne lu e go sta ga We said, say, Mary, Ludagan, they crack oxes. Wamahni, the status knew they were Luga Magui, Wanadi, Luga Magui, Bliadi, Lunde, Sedane, there's also Vigi to Taga. Tigila Mucham to Kirk, Tigila Nelumucham, Duapatagne, Luga Lugabsta, my watch we said, say, Mary, Ludagan. Only an ordinary Jika had my God with him. Mal da khud ay de geben blieben und da kit jis ne picorn i do magnel dis bastien da kit chep no host bilbe ma bukhto no bene ich te pallanut de wa i da ni ben at khud ma ran und du te u da test de lupot no me le college man i tu la makazo e gunde nu i ma ni ben de ji da zo i do Pei fast khud ma ran dona nei wasiu do mal da gune Zakut Manana, you stack fit. I want to repay them, lead with me. Are you stack fit and cartable lanut? It is all jigger. Che ludded moody arnut, pity arnuts by Nanuna. Shouldn't they? I don't in any board. Scored out damn the wagon. I wouldn't be a moody dungeon. Wish the day that I do pensiono. The baby Lusco, Brigitte André. Runnen die mi pende mo rapoto ti pite bliarna non si si do ti juden sto mo le maran do si ga o wi dar le no si si ga registre do dar le da buzut mas como ne lo ga ye si vede we na do sel me me he gudi le we te sbaja o wi te mo nan ka ye si we tan den per na ti ne Eu mastai, de noi huawei technologi petu eusa mais. Nas nastu naro lu, chus mora yei tu pat wassi. Awe astu e wadi luz beidan una. Maatru petu mli nome chi fatta pasmo statut. Mega dekta pasmo ne gane huawei tagan muriel puhi bene hume luz mold. Fetar ziwane huawei tagan. La nazione è una bella e bella toima, l'uno di tutti, ma sti ramati. In Europa, un bel si vuona. E voi, da noi, la nazione è una bella e zagonchende, l'aximo, un bel toro di muno. Puhude, non hai l'usmo, tu me lo hai tatrano, non ho registrato, l'ho cutlo, ho registrato. L'assemblea delle Premières Nations, ti meo il loa. Il lusmo se ci è lo o i tagan che snu ci wan e ai tu tagan il lute u pstugat tande l'assemblée des premières nations u pstugat u pstugat u il lusmo u va mi tu no e when i miss e o i tagan no de misti am mu ci sin na quei mana Et pour rien, oui, tu es l'ouzement, il est en Francis Véropol. Et là, ça me le redit l'ouzement. Et on est, tu oui, un bel taillant, magnan, je crois, d'une, car on est mangé, le collège Manitou. Aïe, il a d'arnouné, aïe, Jacques Hortness, ou tu es, il l'ouvre, ou tu es, c'est la berrache, conseil à Chikamek Montagné, de Tseven. Hasi da betonen negociator. An ad bistrat chose mo. An an a hostel luit stet po punef te wood le cam. Le conseil a tikamek montagnier invitarna. σου πει το μλυτνόνι, εγώ είναι για αμπιουταλούγα. Κάτσε πήγαινε λούλο, κολλάει σπέι τα γνούμια. Εγώ είναι μαστέλο διρεκτόρ, η Βιλάν, είπαν ο κολλάει μανιτού. Αν δεν του έπαινε λόγα σχολτού μου άγανε, δεν είναι η γνεγάτα ότ. Συστα επικόρμα είναι λίς μπαστιέ. Σε μετά έπαινε, λούλο, le collège qui ou non, mais c'est retard, mais lui, c'est qui ou retard, nous disons qu'à ce que moi, un temps, on était là, ma casa, et c'était une discarrière, si tout le monde s'est dit, mais je ne sais pas le tard, nous disons ni cette nuit là, mais c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui, l'Assemblée des Premières Nations, c'est qui, c'est qui, c'est qui,
0: Bernard, nid ydy hygwm ysdy si wyn awa, nid ydy eisiau bydd a wikwyd e wyn a ddi bydd a wydon di wyn dyn dda. Cym ag eisiau gyrra bydd o'r gyrra gyrnys a nid ydy bydd o'n nhw, nid ymys dwiad wedi bynnag ni nhw Mike Paul gwy gwadju wyn ysdw am nhw, nid ysdw am nhw am yn nond artista. Ek a iad ni mynd bynnod y tion, a iad wy am nhw, a iad ysdw am nhw, gy wow, I to mobanu de espanu de tsonde de ji tsugaj dabdana e gwe mutta tsunwi do mo ji peda wik ji te baz musta dab ni madi e ke gune ja pedo anu u de na ji miam na ka win ji sa Brigitte André Mike Paul ji pedo ak mak Jean Carnes mak de gade ya tsun squad de tun ji ji peda wi do Bernard.
1: Jual kasar tapi nutup sesi betul ni. Tukar mungkin jen petman jen kau itu kau juga betul anu.
0: Eh, bukannya cik dia ke macam mitnan tu je. Habde bininja tu je nak jual bini dia. Ham kasar tu mungkin je cipta benda apa cikat bayi dia dega pada iman bernau.
1: Ni am cik apa tadi kau cik pula nut.
0: Kehana cik mitnan, buah mina cik mitnan.
1: Maar het moet ook niet naar je eten aan iemand. Hij wil je maar aan iemand gaan. Dan komen ze naar... Selman wil je maar stwilaar. Nu is gewoon... Elisabeth Saint-Gelay in het arme. La soprano. Dat is een tonner om je. Ben ik goed aan het einde aan de toren. Het is een tonner. Hij neemt je aan het bij de dan. L'opera.
0: L'opera? Het is bij de dan. L'opera?
1: C'est l'opéra, on est. Aïe, l'histoire d'Arlo de Tsun, où je m'achète femme autochtone du Québec, Marjolaine Étienne, c'est une histoire bonne, présidente de Villarno. Et là, de Tsun, l'histoire d'Arlo, et famille Tsunorno, d'après, si c'était à Barolo, Villarno. Εγώ λόγω είναι η ιστορία του Αγαλού, τρέχει φέτο, τρέχει τα σεολό. Ε, κοίτα πελτά, κοίτα εσύ, η ιστορία του Μαγαλέτ, σκουό, τσε φόρο, δεν θα μου το κάνει του Κεβέκ, σκουό, τσε φόρο, τσε φόρο, α, είναι εγώ το όνομα μου, ήταν. Λόγω, είπε, τες, λόγω, πόνι βαζίνα, νούνα. Βίλεν, τζίζν, δε πού, αν, στα πόνι βαζίνα, νούνε, σκουό. Le recteur est Guilarnon et Rani, en bas de l'université Laval, Laval de Chicoutimi. Alors, je me rendais de bas de mon, puis t'es blé à dit, mon rapport, nous, t'as vu, j'ai dit, bête, mon lit, retour, j'ai dit, c'est peut-être non, bête, choucha.
0: Et compagnie, t'es, il y a des nages, bien que si vous venez, j'ai pédé à vous, je viens de dire, qu'il y a un scudo.
1: Il est 35,
0: mais c'est vrai. Les
1: droits avant de changement au féminin vers un leadership inclusif et engagement. Activité d'écriture. Marie-André Gilly, bien oui, Daniel Rousselot, Nénigandé, directrice qui est CEO à l'université de Chicoutimi.
0: Forum national sur la vérité et la réconciliation 2026.
2: Le Festival Twi, c'est un voyage de trois jours à la rencontre des 11 nations autochtones au Québec. Démonstration de savoir-faire, prestations culturelles et conférences. C'est gratuit pour toute la famille du 12 au 14 juin à la place Jean Béliveau à côté du Grand Marché de Québec.
3: Le Forum national sur la vérité et réconciliation. Yam ga ite tru ga ze de lanot bi di garni ben de chelot mutot de das twitten de mutot das twitten de mutot uta war lote wegen pe ga ji mutano na do ab moden de ga igun agen do ben pliagen do eun in mo ste bete dine ge yit na not mesta mal da khu da ni ben e lus ko bes na mo ben u dimun un témoignage ga in ga de qu'il y ait tout à l'entend des pétoutatillot, des pensionnaires et des tétos. Et on dit les survivants, pas dit d'arnouda, c'est l'autre, oui, à Marni, ben, mais c'est vite tout ce pelot. Et au Hosco, Brigitte André, d'un de croix dit, et on est pas de mots, ben, ou dit, mon mot, à pout tout, pis t'es arn, c'est dit, pétarri arn, minadente, tantin de rural, pétarri arn, mienne l'université Laval. Mokjam konaren ut mo apu petariaren toif nan du selmon del mo en je hol da hit te ji wa witek ne lon te wit te ki wil be won ne lo ga ye tas mut kamilaren te ji mut de mut nan ut ne ga tu dar no le forum national de vérité et de réconciliation de toi do va de ne gan je sku u je ma sku Brigitte André wa had de je blo au school ne pas dit oui oui là
1: Kayo Zmacho Brigitte André ou d'acquit Kadis Belano de Pidiar ni Benchel ou de Marie Zengay de Dupanchenon Miam Sivanja Ecco, questi mi dite, mi ho avuto tutta, c'è quanto ho i dedi, ma sta mal da questo udi.
4: Non ho i dedi,
1: voglio che ne ho un po' giocato, non ho i dedi.
4: Che ci ho
5: Maar ik ga heen en dan zou ik niet met spitsen doen. Hoe zijn dat nou toch dat weer? Moet je gewoon naar boek daar weer de mannen, hè? Ja, wanneer neem je stukje toe, gewoon aan die gaan. Als ik maar kijk, dan man op het man aan die zin gaat dat zin. Dus goed, je ziet er ook aan die smaak, je moet mee, want ik weet niet wat ze gaan.
1: Ze stenen, hoe neem je maar niet brengen weer de... Als je het maar gewoon pensioen, de panzer, hoe neem je maar goed was, hoe is het, maar naar best. Als je het hier deed, kan je wel weten mogen, hè. Vi har mig gärna inte stått med det just det.
5: Vi har min maste nu. Men det är så att du har fått en sänkning på det tiden. Jag menar att det är min mamma morgon. Det är min hjärta. Det är min maste. Det är tid att morgon på det. Det är min maste. Det är tid att man är. Men jag menar att mamma och jag har varit i situationen. Jag menar att det är han. Nee, maar met neem dat, nee, mis ik nu aan die geïnhoud, nee. We hebben niet aan mijn, nu daar in mijn gegaan, maar ik was voor die gewoon niet. Ik heb dan, nee, nog eens persoon, nee, nog eens nu dat ik neem dat, nee. De, ik zou goeie gaan, zoek maar nog, weet nou van. Ik ben aan den, we hebben, nee, mis de beschaafd man zijn, zei dat ik neem het meer niet. Ah, dit is de gedachte die we nooit doen. En niet meteen op het is van ja, om je aan in de tuin te doen. Ja, het is zo, het is in de tuin. Ja, we in de man. Nee, nou, het is een boy, dat is niet. Ja, het is dat niet. Nou, wanneer ik hier al niet ben, neem eens de mooie aan de baas, moet ik wel. Ik denk dat we wel Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het gevoel heb dat ik het En dat nan koi, wat ik nan van een kunemadian koi scan, een patinigan en een kunemonde scan, een patino. Nou, wat ik pas me ja. Taman is stendig in de negat, dat stendig in de kataiat. Ik was ja non de kanet stedig huyat, en zin de pei was een anotai. Namanen de mati nu hij niet pas kun de mati manen misschien dat beter moet na, maar wie dan na na nee nu maak je dat goed dan toch we hebben te hebben nu dat we naanzen te hebben dat nu moet je maar na nu je je toch als je met goed na nu niet eens je kuspier kun je gewoon zeggen mama hij kun je niet eens het daar je toets goed maar nu toch als je moet er een maatje in je hebt. Vamos, Tini, na, ne, ne, de, te, te,
3: Μην αβεβαιώνε να σκουμόρα και πες να γουτί μου να είσαι με σκουάλ ούτε ούτε τέτα. Μην άτε να γνωσκουμό. Και έχουν και οι σκουάπερ του με τεπάζουν.